0: Luister FM.
1: Ik en jij heeft zo'n gestapt. Nu blijkt ons tijd voorbij, poplap. Ik heb daar nog voor je wacht.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Bommer die Senegal, hulle sê weer hulle geliefde. Ons ken het goed, ons ken het goed. Kortste verhouding, Lisa?
1: Kortste verhouding?
0: Wat jy gedink het, dit gaan hou, like, jy like die persoon en dan iemand skielik net weg.
1: Ja.
0: Is dit wat weerlig liefde is?
1: Weerlig liefde is die liefde wat jou so slaan, dat die spaak is so groot, dat allemaal het kan sien.
0: Maar die spaak is gewoonlik groot in die begin, jy denk jy is verlief op die ouds alles, like, oh, ja, toenig is en ek love nie kneks, like, is alles net hierdie punt van,
1: die land naam het verduidelik.
0: I mean, but you get a point of no return, verstaan jy? So, enige iemand in die begin van enige verhouding, is het alles is niet, is mooi, is great, is fantastisch.
1: Ja, dis wanneer die eerste is, wanneer jy gat oor kop val vir iemand, en dan even skielik vind jy jouself op die vloer, en jy is soos, okay, ek het eindelijk net geval.
0: Nobody caught me, man. Nobody caught me, ja. It is what it is. Kom ons krabbe hier rond op 'n paar dinge, en een van hulle is verjaarsdagboodskapies van mense, wat baie meer geld het as ons.
1: Ek heb genoeg wat nou verander het. Maar niet te min, kom ons kyk na die mense wat vandag verjaar. Die eerste een wat ek wil noem is Cat Stevens, wat vandag verjaar 78 jaar oud vandag. Cat Stevens natuurlijk groot naam vir homself gemaak in die, vir sy hele lewe, geloof ek, eindelijk.
0: Ja, is big name.
1: Ja, groot naam. Volkssanger, liedjeskrywer, The First Cut is the Deepest, ek een van my gunstelinge, Where Do the Children Play, Wild World, en so meer. Hy het West Side Story gekrediteer vir die nieuwe perspektief wat hy in muziek gekry het, en sy kies om to solo te gaan ook, en sonder orkest, maar ook die artistieke dynamiek te. So, vandag verjaar hy. Cat Stevens, hy is vandag 78 jaar oud.
0: Father and Son. Dat is mooi.
1: Ja, dat is mooi,
0: man. Ga ik je verder op. En dan zie je een paar, maar John Lovitz. John Lovitz is een groot naam. En bij rol brengt het Saturday Night Live, Wedding Singer, Rat Race, Hotel Transylvania. He's the stone guy in Friends. Macaroni and cheese. We gotta make this. Like, is net een van mijn favorites.
1: Mijn gunsteling is een wedding singer waar gaan. He's lost his mind. Yeah. I'm gonna make so much money.
0: Maar is er eigenlijk zo goed, man. Hij is ik weet niet, een van die original quality over actors. Ek is mal oor sy rolle, ja.
1: Ja, overacting to the max, definitief. Dan is het ook Edward Herman se verjaarsdag. Hy is ongelukkig oorlede in 2014 op die ouderdom van 71. Hy het groot naam vir homself gemaak in 'n fliek soos Beverly Hills. Hy was in Richie Rich gewees.
0: Can you say Wall Street?
1: Ja. The Lost Boys. Hy was in Annie gewees, maar ek is lief vir hom, want hy was Richard Gilmore in Gilmore Girls gewees.
0: Oh.
1: Die oupa. Ek is absoluut gek oor hom gewees.
0: Come and knock on our door. Oh. We've been waiting for you. Three's Comedy was een groot ding. En dat was natuurlijk een groot acteur, daar, meneer Don Knotts. Hij heeft groot naam gemaakt in de Andy Griffith Show. En dat was jaren terug in 1996. Heet hij in de TV Guide als 27ste van die 50ste greatest TV stars of all time. Mm-hmm. En Mr. Roper. Het was natuurlijk zijn naam geweest in Three's Company. Groot fan van hem. Hij was amazing, amazing, amazing. Weet nou, my paal was baie lief voor dit. En voor die carry-ons. Carry-on buses, carry-on boats en whatnot. En ek het lief vir hom geraak, want het is diezelfde era van goeders wat ek gekyk het met hom in. En what a ledge, man. Mr. Roper.
1: Dis ook vandag Josh Hartnett se verjaarsdag. 48 jaar oud. We love him.
0: Het jy gesien nieuwe series
1: man
0: met hom?
1: Man Crush Every Day. Nee, dat is een nieuwe series.
0: Where
1: is that Penny Dreadful?
0: I don't know. I just saw the previews.
1: Geen idee dat nie.
0: It's like amazing.
1: Maar ek het absoluut gek geraak waarom hy was in Black Hawk Down, The Virgin Suicide, 40 Days and 40 Nights, Pearl Harbor.
0: Lucky number 11.
1: Oh, ja. Oh, ooh, dit was
0: movie geweest. Van movies die.
1: Absoluut fantastisch. Wat een goeie acteur. Oppenheimer was hy ook. Hy het groot gewen in Oppenheimer ook. Natuurlijk, absoluut gek waarom. Hy is vandag 48 jaar oud.
0: Ja, oh, goeie tye, man. Maar ja, ek lucky number 7. Jy hok het die ding sif gekyk. Sif, foubal. Ek gaan opgaan na nummer 1 toe, want ek weet jy gaan nummer 3 vat. En dit is Erling Haaland. Erling Haaland. Hy is absoluut legend. En,
1: is sy haare nog kort?
0: Ja, my wissel, die Viking wissel. Ek sien uit nou dag.
1: Hy is nie een Viking.
0: Tot.
1: Hy is soos een Scooby-Doo.
0: Bro. I wouldn't say into his face, though.
1: I would.
0: Maar hy is so nice, ou. Hulle het nuidag, toe was daar een replica van waar Eber hy vanaf kom. Like, say, die hulle sê, birthplace is Leeds in England, but he's not English. Maar het hy die boek gekoop vir £124,000.
1: Wow.
0: Wat 'n replica is van 'n Nordic ding en in toeskenk hom vir die dorp waarvan dit afkom vir hulle museum, ja. Want alles is weggevat uit dit uit en toeskenk het weer terug vir hulle. En toevallig het ek 'n Ellen Holling ding gesien en as ek hom nou kry, gaan ek baie bly wees, maar gaan hom nou nie kry nie. Nee. Can you say words now?
1: Nog iemand wat vandag verjaar? Kan ek aangaan na die volgende een toe?
0: Ja.
1: Gaan ze terug in Holland toe?
0: Ja.
1: Well, Holland is so funny. Het jy al gezien hoe hard loop hy? Hy sit sy nek so voor
0: en hoe vinnig is Duiding?
1: Hy is baie vinnig.
0: Duiding is vinniger as een mens.
1: Ja. Ek het hier die hele ding gekyk waar niemand drink water op die sokkerveld nie, behalwe Holland.
0: Ja.
1: En niemand, wat, niemand kan een ijsbad doen, behalwe Holland.
0: Ja,
1: dis soos, hy het een meme geword op sy eie.
0: He's good.
1: En hy het die mooiste blonde haare.
0: Hy het.
1: Natuurlijke blonde haare.
0: Hy het, ja.
1: Echtig, nee, maar ek denk hy is very fair skin. Ek denk hy gebruik baie sunblock. Ek denk hy kort een borg vir sunblock. Ek weet lang moet ek nog praat.
0: Liewe genigtig. No, you can go to the next person.
1: Well, okay. Robin Williams, julle, sou vandag verjaar het. Gebore in 1951 in Chicago. Hy het sy lewe verloor op die 11 Augustus 2014 op die ouderdom van 63. Met flieks soos Good Will Hunting, Dead Poets Society, oh, Captain, my Captain, Mrs. Doubtfire, Patch Adams, Jumanji, Good Morning Vietnam, Good Morning Vietnam. Yeah, okay. Met al die, hy het so goed gedoen. Natuurlijk ook die stem van Genie geweest. Die original genie, die enigste genie, sorry Will Smith,
0: ja.
1: Maar jy kan maar gaan slaap.
0: Ja.
1: En die man wat ons geleer het, hoe belangrijk dit is om te praat oor geestesgezondheid.
0: Ja.
1: Dit is een van die belangrijkste goed daar buiten en hy het bewys ook dat baie keer jou vriende wat altyd grapjes maak en lach is nie okay nie.
0: Ja.
1: En interessant genoeg, net vanoggend het ek gesien en het pas nou by die praatjie daarvan. Vandag, 9 jaar terug, is Chester Bennington oorlede.
0: Rara.
1: Ja. Nog een groot vlag in ons hoed wat gesê het, jy moet kyk na jou geestesgezondheid.
0: Wow.
1: Mm-hmm.
0: Wow.
1: Baie belangrike ene.
0: So, dan is het al die verjaarsdans, wacht nou vir julle sin, stuur het vir ons dier, as jy die stuur, en as jy celebrate, die mag ons die koekie het vandag.
1: Maar dit is Lamington dag.
0: Ja, so,
1: Eisterfakkie dag.
0: So ook baby chocolates dag.
2: Kan ek dan met die bestuurder praat? Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: dit
2: altyd ons
3: was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien geris by Speedico. Kyp en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is
4: man, Speedy Quip is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedy Quip.

0: En dat is een lekker stukje ou vrouwen rock.
1: Yes, oh, ik voel altijd verkeerd om het te zien. Ik ben wel een skel voor me.
2: Ik voel dat ik snel ou vrouw, dus dat is mijn Juno.
0: Maar je is toch geen ou vrouw niet?
2: Ik voel onert.
0: Ja, ik smeet je. Ik voel aan, ik zoek een ou vrouw.
2: Ik is die oude jonge generatie, die jonger oude generatie.
0: Ik zeg altijd, kijk. Die ouwe garde is die jeugd van gister. Mm-hmm. En jij is die pensionaris van morgen.
2: Oh, kijk nou net, ik
0: verstaan je, ja.
2: Klinkt voor mij raag.
0: Gaan we hier naar die verjaarsdagboodskapjes toe. Gaan we sommer hier beginnen. Het sê aan mijn man, Johan Meijer. Baie geluk met jou verjaarsdag, my lief. Ek bid dat die Heer jou nieuwe levensjaar sal seën. En dat 43 vir jou alles van die heel beste sal inhou. Dank je voor die onbeskryflike mens wat jy is en wat jy altijd lewe. En enige vertrek bring waarin jy staan. Ek is geseend met een wonderlijke man soos jy. Mag je fantastische dag by die werk. Ek kan nie wag om jou weer later te sien nie. Met al my liefde, jou vrou, Chantelie. Chantelie, een van die twee.
2: Hierdie, ons twee vrouwens. Hierdie ene sê ek net graag vir my kleindochter Danielle Dupree geluk wens met haar 21ste verjaarsdag. Op die 21 juli is sy met baie lekker geseënde dag hee, vol bedarfies en sy met die oulike en mooi kind bly wat sy is. Dit kom van haar opa Willem af.
0: Oh, goeie tye. Ek sien, is nog een voice of twee wat hier gekom het. Ons sal deur hulle werk, so staan nog maar seker. So bly in geskakel, ek dink ons het so klein tykie net voor die nies.
3: Volg ons op Facebook, @luister FM.

Dis hartlike goeiemôre op hierdie Dinsdag, die 21ste Julie 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie. Dis nou Luister FM. Dis daar op 89.6 as ook 90.6 FM. Welkom by jou lekker luisterstasie. Dis nou Luister FM. Dis daar op 89.6 as ook

0: That's what you call music. And it's Rick Astley with Never Gonna Give You Up, Never Gonna Let You Down.
1: Luister FM, weer.
0: Skippiekie, wat maak jou weer vir vandag, dinsdag die 21ste Julie. Ons begin aan by Plettenberg Baai, 1117, Gramstad 518, Mtata 422, Queenstown 221, Graaf Renet minus 21, Craddock op 120, Port St. John's 1120, Bishu 619, Oos-London 1020, Port Elizabeth, jy is op 1020, Jeffreys Baai ook 1020, dan uit die naag te spets. Goeiemôre julle, 722 graad. Mooi weer vandag, jou wind is lig ook, en as ons bykie kyk aan na jou wind, wat gebeur dan nou met hom, jou wind spoed is dan so op tot 20 kilometer, wat een briesie is, kom ons hoop hy bly so, vanochtend 10 kilometer uur, vanmiddag 20 kilometer uur. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus om meer besonderhede. Ons sê dankie aan Clinicare, julle maak die JKB program moontlik, maandag tot vrijdag, 9 tot 12, en steen ons vriende, dan by Clinicare.
2: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Milpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare

Lekker muziek, Bok van Blerk, die Kamplein Dozie met de Bobby Jan vaststrap. Bobby, het geniet. Dankie, dankie van allemaal wat skryf daar op JKB. Gaan kyk bykie daar, ek vraag jou vraagie. Vandaag, jy weet, ek het vir jare nog nooit soiets gedoen nie. Maar het is net asof ek voel, daar is dalk een behoefte daarvoor. Misschien is dat dalk nie. Want ek het juist gevra, jy kan maar eerlijk wees met my. Denk jy als behoefte om een videokie te maak, elke ochtend so bykie die voortijd. Lekker kort en krachtige video. En dan sit ons het daar op JKB se blad. En dan kan jy van daar share as jy wil, soos die Engelsman sê, ons kan, ek sien as baie mense het vraag, kan sit op die stuite sit, ons sal dit doen wanneer JKB aan is, ons kan een groepie ook maak, waar ons het kan uitstuur elke dag, ons wat my sal help, want kyk technologies, JK nou nie die grootste nie, maar ek het daarom een groot vriend, die binnenkant wat nogal redelijk skerp is met die goed, wat my sal kan help. So meeste wat ek nou sien, ek het nog nie een gesien, wat ek kan sien, wat iemand sê, nie, daar is mense wat sê, daar is baie van sulke goed, hulle sê, maar elkeen is ons uniek. Nou ja, dan is het goed. So ons sal definitief binnenkort vir jou die antwoord gee, en dan sal ons kyk wanneer gaan ons begin met dit en al die goeikies by mekaar kan kry.

wakker leed in Maasevel. En huil, soos ek lach, ek mis handgemaakte ketties. En grondpad, roetes vat, skoene al by Flanders gestap. Ek mis spookstories en grappe, om op Boesman TV. Mis die reek van vars gebakte brood, met koffie, selfs thee. Mis die slangvel op die waslijn.

Die klanke van Rockset en sy gee vir ons die Joyride. Treffer net voor het Jackals Vimes en Arne Jordaan, want ek het plek vir jou by my en Juanita Du Plessis sê vir ons ons koning kom. Die tyd so 17 minute oor 12, goeiemiddag en welkom by die middag samen zijn. Ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoond hou ek vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net my collega pastoor Jean Kilian baie dankie sê vir weer eens een pijnprogram. Ek kan vir Jean weeksdag en krijg tussen 9 en 12 by Jean Kilian Brunch, net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vrienden, vandag in kombuiskas kanades deel ek een recept wat baie mense by my aangevraai het die laaste ruk en ek het nou die heerlikste een gekry en dit is een, geloof het of nie, een chocolade mayonaise koek sonder eiers. So ja, dit is een chocolade koek wat ja, hy kry mayonaise in en ja, hy het glad nie eiers in nie. So die mayonaise, sal ek nou maar sê, doen die ding wat die eiers sou gedoen het in die koek. Dit is een baie lekker klam chocolade koek. En wat heerlik sag en ryk is, ek gaan vir jou ook een versiersel deel, wat jy dan ook kan gebruik vir hierdie spesifieke chocoladekoek. Hy is absoluut heerlik, jylle. Wie sê nou ooit gedink dat mayonaise in een chocoladekoek sal werk? En ja, hy doen perfect. Probeer hom geris, diegene wat nou lief is vir een chocoladekoek. Hier is nou definitief een heerlijke alternatief vir die gewone ene wat ons altyd bak. Dan deel ek ook een recept wat baie mense ook vir my aangevraad, en dit is een makkelike en vinnige suikerkoekie recept. Nou ek het vir jou een baie eenvoudige suikerkoekie recept wat ek met jou kan deel, wat natuurlijk ons nou altyd lekker is saam met een koppie boeretroos of een koppie thee. So dit is vandag kombuiskas kanades vriend, hy is op my Facebook blad Etienne Kalitz op Luister FM en net so ook op die Luister FM recepte groepie vinnige suikerkoekies en natuurlijk hierdie heerlijke chocolade mayonaise koek sonder eiers. Tijd so 19 minute oor 12 is ingeskakel op die beste stasie, dis Luister FM.

0: Die klanke van John Fogerty met Up Around the Bend. Net voor het Jan Matthys met een stof, een skop en John Boucher sê vir ons, Charles, hoe laat gaan slaap jy? Tijd is so 18 minuten oor 1, goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, is op die rechte plek, dis Luister FM. Nou vrienden, ek gaan vandag so'n bykie nostalgies raak in die program en ek wil bykie met julle gesels oor familietradities. Nou kyk, ons allemaal het moest nou maar groot geraak. En elke familie het ons nou maar sy traditie gehad. Soos ek weet, toe, as kind kan ek nou onthou, ons was vreselijk liep op een stadium met die rammiekap speeliekie uitgekom, waar jy nou nie met die soos kaarte, wat jy nou so op een boorkie voor jou sit, en dan speel ons so die rammiekap, en ons het nachte om, as ek vir julle sê, nachte om, het ons gesit in rammiekap speel, ek en my ma, my pa, my broer, ek sit nooit vergeet die, goeie tye gewees, en as ek nou maar nie, dis nou maar een van die familietradities wat gehad het, wat ons gehad het, die een wat ek natuurlijk wat vir my uitstaan is, ons elke jaar, december maand was het, die familietraditie, al die familie, die neefies en die niggies en die tannies en die ooms en allemaal het Hartenbos toegegaan en daar het ons gaan kamp vir 3 weke, het was een familietraditie vir oor die 20 jaar gewees en het was die lekkerste tye van my lewe en is die tye wat ek sekerlik altyd sal koester en nooit sal vergeet en ek wil by julle weet vandag, wat is die lekkerste familietradities waarmee julle groot geraak. Deel bykie met ons, dat ons bykie kan saamgesels vanmiddag. Die WhatsApp forum natuurlijk 082-333-667. Wat was jou lekkerste familietradities? Of as jy nou moet terugdink aan die tye wat julle as familie goedkie saamgedoen het, wat sy herinneringe bring het vir jou terug en wat goeie tye het julle gehad? Ons raak bykie nostalgies gesels saam, is ingeskakel op die middag samen sy.
1: De somer

Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.

0: The Cardigans, die Reis Rewind. Voor deine Marlo van der Merwe, Owen Soos, ek, goeiemiddag, is die Big Nick Drive, Big Nick saam met jou. Je blijft er even in jou lekker luisterstasie. Dankie Etienne Kaders, met jou middag samen zijn. Ek is saam met jou tot zo net voor 6 op die dinsdag 21 juli. Altijd lekker om samen met jou te wees. Weer sporttopic om jou kant toe. Kiekie kijk en hartstaan vele, vele meer. Sien altyd uit daarna. En weet jy wat sien ek nog uit na? Gaan nou eerlik wees. Erika, wat vanavond op is. Ja, Erika is terug op die lig vanaf 6 tot 9 met Asem Deeg. Het sal goed wees om saam met haar weer te kyk. Na weer te sien, ja, bietjie weg gewees. Soms sal 'n bietjie hoor vanavond lekker met haar gesels. Maar Rowan met jou musiek, vat jou deur na jou weer toe. Matthew Mull, In My Head.
1: When I get tongue-tied, when I'm on the front line, when I feel lost,
2: when I feel lost,
1: you know what it feels like, you know what I feel right, you know what it cost,
2: you know what it cost.

0: Luister FM.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Joch Road, Warmer and allcut.co.za.
2: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
3: Dis omdat hulle by Samba is.
2: Hoezo?
3: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermijnversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
2: En?
3: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
2: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
3: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
0: Luister FM weer.
4: Ons kyk wat gaan aan in jou weer dinge. Dit is nou vir môre Woensdag die 22ste Julie. Aliwal Noord 821, Bisho 925, Kraddock 923, Dispatch 1020, Oos London 1322, Fort Beaufort 924, Graaf-Reinet 1023, Gramstad 926, Jeffreys Bay 1319, Mthatha 926, Port Alfred 1321, Port Elizabeth 1219, Port St. John's 1427, Queenstown 1623 en Uitenhage 1021. Dis jou weer vir môre, Woensdag 22 Julie.

0: Dirk van der Wees, Thijs en een beetje Dennis Smuik voor de dag in ons sociaals. Kom eens weer. Wat zie jullie van mij? Een paar interessante stories wat jullie hier van mijn eerste dier. Kom eens weer. Wat zie jullie van mij?
1: 4 uren.
0: Mm.
1: Bij een ijscreamwinkel.
0: Oké. Okay.
1: Die ijscream heeft van die koon afgeval. Of wou afval.
0: Mm-hmm.
1: Toen gebrek ik mijn hand om die ijscream terug op die koon te zetten. Toen stuur die manager mijn huis toe.
0: Oh maat, weet je wat? Nee. Ik zou denken, als die manager voor jou hand kunnen gegeven, wat ik zie hulle doen bij al die taikouhuis en die goed, dat hulle voor jou roomhuis maak, hulle het handskoene aan. Dan is het nog fijn. Maar kijk, nee. Ik weet niet, misschien zou ik het erger gedoen het. Ik zou misschien mijn tong gebruiken.
2: Hoi, middag Nick.
0: Hallo.
2: Jo, je vat me nou ver terug, man.
0: Hmm.
2: Ja, ik het op school. Elke schoolvakantie heb ik bij mijn oma en mijn opa op Krimboesens gaan blij. En ja, toen mijn neef het geblij aan Abi, waar Algoa Steel nou is. En toen besluit ons gaan bij die VWO reiskoers gaan werken, schoolvakanties. In elk geval, ons het toen nou daar ingeval. Toen met die fiets gerei, hy het my gelift in die ochtende vanaf van Algoa Steel af tot daar bij VWO. Bij de reiskoers. En zo aan ons die ochtende moest ons 6 uur inval.
0: Mm-hmm.
2: En dan het ons gewerkt tot so 12 uur kant toe, huis toe gegaan. Dan in middag 3 uur moet ons weer inval. Ja, die perre stalle skoonmaak, die perre kos en water gee, roskam, die perre rij tot daar waar hulle geoefen word en dan weer terug en so aan. Elke het omtrent 2 perde gehad wat hy verzorg het. Ja, en dit het ons gedoen vir R10 'n week. Maar in elk geval toe hou my neef op na die eerste week en hulle gaan vang vis en hulle gaan kamp daar by die dam. En dan moet ek alleenig aankar om na die reiskoers toe te gaan. En ja, noodloos om te sê, ek het my laaste paar dae se geld neus gaan haal. Nie ook 'n mooi program. Ons is self weer. Bye.
0: Dankie, Elrich. Altas die middag, Niek. Nee, gids, jong. Ek word deel van die meublement waar ek werk. 16 jaar by die apteke. Hier sê, hallo, Niek. Ek beskou die huwelik ook as werk. Met my tweede huwelik moes ek net eenvoudig privatiseer na 6 maande. Nie lang gewerk. Ai, jong.
3: Ah, Betniek.
0: Hallo.
3: Ja, myne was ook die eerste volle dag, nie. Jy kan nie, dit is, het gaan jou verstand te bowe. As jy met jou eie koffie suiker vat,
0: okay.
3: Het jy probleem daarmee nie.
0: Hmm,
3: maar as jy alles in gebruik, moet jy neerskryf, jy moet betaal daarvoor. As jy toilet toe gaan, en die toiletpapier is klaar, moet jy die ouer vat naar die schoolhoofd toe.
0: Wat?
3: En dan moet jy, dan kan jy aan jylle krijg. As jy jou ouwer moet bel van die kind, dan moet dan neergeskryf raak, hoe lang het jy gepraat, hoekom het jy so lang gepraat, wat het jy gepraat.
0: Jo.
3: En as die onderwijsreser kom blaai al vir die kinders om te teken en goed, dan word of jy moet neerskryf hoeveel, en hoekom sy dit kom haal het, en wat gaan hulle doen op dit.
0: Nee,
3: dit was een te veel geweest, eerlijkwaar. Toe denk ek, dis die is nie vir my nie. Ja, ek sal maar nie sê waar die plek is nie, maar dit is een klein skoolkie geweest. Ja.
0: Ai.
3: Maar dit is verre gaan om so ver te gaan. En jy moet betaal vir jou suiker en jou koffie.
0: Nee.
3: Nee, ek kan maar net lag.
0: Vader weet.
3: Excuus, vergeet om te sê, as jy toilet toe gaan, dan moet jy sê hoeveel toiletpapier jy gebruik het ook nog. dit is te skrikkelijk.
0: Ek sal op my laaste dag, sal ek, as ek dit verwag, sal ek op my laaste dag, net voordat ek koot, bedank, sal ek toilet toe gaan, en dan vat ek die toiletpapier dat ek gebruik het, vat ek na die schoolhoof toe, om te wys hoeveel ek gebruik het.
4: Goeiemiddag, Niek.
0: Mm.
4: Dit was daar in die 80er jare. Ek het ons maar alle jare verpleeg, jy weet. En toe besluit ek, nee, ek is nou moeg vir verpleging. Ek wil ook een lady wees. Toe wil ek by die bank gaan werk. Daie tyd toe was het Volkskasbank.
0: Yes.
4: Ek wil ook lang naals en nalak hee en al so. Hoor, ek het net 5 maande daar gewerk. Toe verlang ek te veel terug verpleging toe. Tot tot ek afgetree het.
0: Dankie Marina. Ja nee, kyk, ons allemaal wil hy fancy werk hê waar jy nou lekker kan wegkom en dinge doen. Stuur die boodskappe nog deur, jou kiekie kyk as ek kom hier draai. Ek vra vir jou die kortste tydperk waar jy ergens gewerk het. 082-333-667. Dis Luister FM, jou lekker luisterstasie. Hier is die draai van ons keier saam tot so net voor 6. As jy op soek na winskoop, gaan loer gerus na WeBuyCars se aanlyn veilings waar duisende voertuie elke week opgeveil word. Bied saam en staan 'n kans om jou droomvoertuig los te slaan. Kyk na die veilings op die WeBuyCars toep of op hulle webtuiste. Wie weet, jou volgende motor wag dalk vir jou.
5: Honger? Ons het jou gedag. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bevaterd aan drummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gesinskombinaties, roosterde toebroodjies, sondagmiddag etes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.

Bon, Stijf, kan voor de kennis. Ik kan niet meer zo kan voor de rondarten, dus welke kennis was hij? Alles is hier. Je moet die trap, kleinste clubje. Man down op je reservebank. Murg Pipes, spin ik op voor de dag. Kom eens kijken wat ze jullie van mij hoor vandaag. Kijk zo. Wat ze jullie, wie of wat is daar? Wiki, Jesse Geom voor jou beslis. Nicolien zei dinosaur, Sanchia. Ja. Jace, mooi. Eliona zei pads. Estelle zei Shrek. Sarah zei monster, zei Steven. Natasha, ja, je heet hem. Ria sê, Sarah sê monster. En Toes sê, oké, wacht nie, is Kokkie en Tiki. Andrew sê, Gremlins. Zelda, yes, je heet hem. Hein, wat sê, mooi dat hij is toe voor jou ook. Lizzie sê, lijkt me soos een groen para. Cartoon. Niels Meiding Brits, yes, je heet hem. Antonie sê, Benny Boekworm. En Charlene, je heet hem recht, ja. Daai is natuurlijk een jong knaap, hij is een alien. En zijn naam is Dab. Onthou jullie vir Dab? Ja, die had hem ook recht. Dab, hij was op Tube geweest. Hij was SHBC 2 geweest. Met hulle kinderprogram. Vinnigste 5. Vijfde Zelda, vierde Natasha. Jace was derde vinnigste. Sansha, tweede vinnigste en heel vinnigste vinger. Vir die kiekie kijk, was Wiki. Mooi gedaan.

0: Chantal Grobler van Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
1: Kom gesels met ons.
0: 24 Vierde Laan, Warmer Port Elizabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
0: 041-581-5363.
2: Luister FM, weer.
3: Ons kyk van Oulaas, wat maak jou weer dinge vir môre, Woensdag 22 Julie, Aliwal Noord 821, Bisho 925, Kraddock 923, Dispatch 1020, Oos-London 1322, Fort Beaufort 924, Graaf-Reinet 1023, Gramstad 926, Jeffreys Bay 1319, Mthatha 926, Port Alfred 1321, Port Elizabeth 1219, Ports and Johns 1427, Queenstown 623 en Uitenhaag 1021. Dis jou weer dinge vanmôre, Woensdag 22 Julie.

0: Ons luister FM Big Nick saam met jou en ons kyk lekker saam hier so. Ons amper tyd om tot ziens te sê, so net verby 6:30. Dink jy daaraan om jou motor op te gradeer? Met WeBuyCars se trade-in assist kan jy tot R30,000 kry vir jou volgende voertuig wanneer jy jou huidige ene inruil. Gaan loer na duisende voertuie op hulle webtuiste of besoek jou naaste WeBuyCars tak en laat hulle jou help om slim op te gradeer. Bepalings en voorwaardes geld.
1: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube en Instagram. Klein, maar getrein.
0: Die Hoenderhok Slaghuis vier sy eerste verjaarsdag en wil dankie sê vir elke kliënt se loyale ondersteuning met fantastiese verjaardagsaanbiedinge vanaf 22 tot 26 Julie solank voorraad hou. Julle en 'n half vark R46,99 per kilo, bokmak hierdie hoenderfilet stukke R59,99, geelvet T-bone klapsteiks R109,99 per kilo, geelvet rampsteiks R139,99 per kilo. En kom geniet die potjiekoskompetisie. Dis op Saterdag die 25ste Julie, is hierdie Saterdag. Inskrywings is gratis. Wen fantastiese pryse terwyl alle potverkope aan liefdadigheid geskenk word. Kom vier ons eerste verjaarsdag saam met ons. Kontak vir Petto by 084-401-3377. Luister FM saai ook regstreeks uit vanaf 9:00 tot 12:00. Sien jou daar.

0: Jy is ingeskakel op Asemteug. Elke dinsdag aand tussen 6 en 9 saam met my Erika Meiburg op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
1: Volg ons op Instagram @luisterfm.

Volg ons op Instagram @luisterfm. Luister op dinsdaande tussen 6 en 9 na die verfrissende klanke van Erika Meiberg op Asemteug.

Luister op dinsdaande tussen 6 en 9 na die verfrissende klanke van Erika Meiburg op Asemteug. Luister FM.

0: gedachten.
1: Druk jezelf in om elke ochtend wakker te worden met prachtige vogelgezang. Dat is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, besvisvang, vruchteplik in seizoen, staproutes in Tsikamma Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.
2: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand new home.

0: volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Als die zon die nacht tot ziens in een nieuwe dag voor jou bloem, mag glimlach uit jou spoel in die ochtend douse strootroom. Mag vreugde verzadig opvul die slaggaten waarin jij struikel. Mag je jubel tot bij jou doel en mag je nooit ooit weer alleen voelen.

wat nog moet komen. Maar alles lijkt zo fout, zo skeef en krom. Ik sta toe op en maak mezelf gereed. Vanavond ga ik voor jou proberen hoe reed.

0: volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Roller oor die bult, tot onder op die sand, daar se getaway car aan die waterkant. Kom ons kyk weer hoe die mooi bikini meisies dans. En Billy staan soos elke jaar en wacht op sy kans. Maar Billy boy, die lovers gooi al namen in wind. Jy moet sterven jezelf as jy wil leven soos een kind. En Billy boy, die lovers gooi al hard in die see van. Die liefde wacht niet tot jy wil vraag en huis te neem. Daar met een leiter, tot waar Jupiter haar vang. En weet maar daar, ze is hier groter als hier die blauwe platam. En kom ons kijf af naar die sidewalk, voor een paar die heel aan lang. En dan

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.